En dit was 'n deel uit een van Dunsey se houtblaas kwintette. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG, onthou ons haar uit tussen 100 en 104 FM, die webtuiste is rsg.co.za en die audiokanaal is 813. Een week of wat gelede het ek 'n opname gespeel, waarin Maria Kliegel voorste cellist opgetree het. In hierdie aflewering van Musiek van Bons is dit die beurt van Jacqueline Dupré, wat ongelukkig op 42 jaar oorlede is, en wat ook as een van die wereldse bekendste en beste celliste beskou word. Sy speel die Sicilienne van Maria von Paradiso, en Gerald Moore begelei M. Dupré.

0: Red River Rock. Die Doeman as ek vandag daar die iconiese voorloper van 12 bar blues en rock and roll muziek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
1: Richard van der Westhuizen lees vir ons Soetoor in Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Vanaand saam met my Johan Rademan net op RSG.
2: Dis die eerste dinsdag van die maand wat beteken ons het werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou versoek of aanbod na eloise@rsg.co.za. Skakel in na 11 wanneer die lyne oopgemaak word om het regstreeks op lig te deel. Half 11 gesels ons oor tyd met besigheidskonsultant Michael Glenister en hy brei uit oor die emosionele kant van tyd, die skuldgevoel, druk en uitputting wat dikwels onder die oppervlak lê. En half 10 gesels op verkundige sielkundige Anais Rousseau oor my slimkop, begaafde kind wat sukkel en deel sy hoe ons hulle kan ondersteun. Kom kuier saam dinsdagoggend 2 Junie van 9 tot 12.
3: Weer waarom Afrikaanse radio landswijd op 100 tot 104 FM.

0: Funny thing about your problems, they ain't.
1: Dit was Tyler in Future se Game Time en aan die kollig vanoggend.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Hier het die koningin voor een rukkie in gebed neergekniel op een laastoelkie, net voor haar staatsstoel.
1: Madam, is your majesty willing to take the oath?
2: I am willing.
1: Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, Pakistan, and Ceylon, and of your possessions and the other territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs?
2: I solemnly promise so to do.
1: Will you, to your power, cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments?
2: I will.
3: Vandag se afstof net hier na die 2:00 nuus hooftrekke. Ons het die Franse oop met vol loods en dan gaan ons ergens oor Sena Kambodja. Ons kuier by Willie van Logrenberg. Hier is Appel met sterre.

Simone van Potch, Zebra Man, hier in Spitstyd en December. Binnenkort nie so vertrekke saam met Karen, daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring. En kort daarna Henko se Beurt, hy ons hoogte van die sakenies. Kom ons gaan terug na 1969. Luister ons na hierdie van Pieter Sasa.

0: In musiekbonbons van 4 juni is daar muziek van onder andere João Bom Tempo, een Portugese componist, een deel uit het celloconcert van C.P.E. Bach en een weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 juni dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagochtend om 4 uur.
1: Hierdie week is Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika. 'N Week wat ons jaarliks bestek neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. En hierdie week se groepen gesels ek dan met Edith Kriel, sy is bestuurshoof van Jelly Beans, 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het. Onthou jou groepen 'n afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
2: RSG, dis die een.

Terug na 1983 met hierdie een Cool in the Gang, Joanna, altyd 'n lekker Samsung treffer. Dis ons chill uur wat aangebreek het, saam met my soepeile slabbert, goeie naand, daar's Roy Orbison, Madonna, Frédéric Chopin,

Lise Beekman, Christopher Cross, te veel om op te noem. Die volgende een kom, ek het leer ken in die muziekblijspel, Priscilla Queen of the Desert, Charlene met I've Never Been to Me.

Diana Ross hier op Chill met Theme from Mahogany. Do you know where you're going to? Voor dit Roy Orbison se In Dreams. En dan was daar ook James Ingram saam met Linda Ronstadt. Een lekker saamsing een. Dis 11:30 hier op RSG. Nog so 11:30 se chill muziek wat voorlê. En nou gaan ons na die meer klassieke werk van Chopin met Nocturne in C-kruis mineur. Dan Madonna se You Must Love Me en Styx. Met Babe.

En dis die titel van hierdie lied, Babe, deur Styx, en voor dit Madonna sê You Must Love Me. Daar's nog so 15 minute oor waar ons saam kan chill. Soos beloof, hier is Christopher Cross nou met Sailing. Vanaand word afgesluit met Faith Hill en Tim McGraw se Keep Your Eyes on Me, wat ons geneem tot by ons deernagprogram. Maar voor dit is daar nog Maria McKee se Show Me Heaven, en net hierna Lise Beekman en Skalk Joubert met I'll Know No Shore. Maar kom ons gaan eers saam met Christopher Cross, Sailing.

Die legendariese cellist Jacqueline Dupré saam met die London Symphony Orkest onder leiding van John Barbirolli. Dit was die eerste deel uit Elgar se cello konsert in E mineur. En so kom ek by jou versoek, Leon Groewe. Goeiemiddag. Hierdie deel met jou vriende Leroux, Albert, Susan en Leni. Dit is die Mars wat kom uit Johann Strauss die tweede se operette Die Zigeunerbaron.